0: van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Op zondag 14 juni organiseert Yvien Laarwijk een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van Yvien laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beek en Donk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Het concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oude dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Peelrand. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Film Glamour in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laabeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laabeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laabeek te worden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler van het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Pioland. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beek en Donk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oude dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Op zondag 14 juni organiseert Yvien Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openen verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekelen een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laarbeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. De Laarbeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openen verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beekendonk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beekendonk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oude dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.
1: Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laabeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laabeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laabeek te worden. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openen verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop nacht. OSN.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden.
4: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laarbeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van de Laarbeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laarbeek te worden. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laarbeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark

is 19.0 en goedemorgen zondag, daar luister je naar. En het was even een lekkere binnenkomer hè, voor deze vroege zondagochtend van Nickelback en How You Remind Me. Muziek van Caro Emerald komt eraan, Deadman, over Billy Ray Martin en You Loving Arms.

0: Back to the 90s, oftewel 1995, toen kwam deze plaat uit. Tenminste het album Deadline for My Memories van Billy Ray Martin. En dit was Your Loving Arms. Ja, muziek van Rick Springfield, die komt eraan. Celebrate Youth, maar eerst Dr. Hook en The Medicine Show. Dit is Sylvia's Mother.
1: Sylvia.

is pas 23 jaar, maar scoort toch al op dit moment hit na hit, deze Benson James Boone. Ja, hij heeft zelfs al een MTV Video Music Award gewonnen voor Best Alternative Video. Nou, moeilijk woord eigenlijk, hè. Maar, en hij doet het goed op dit moment in de top 40. Benson Boone zit dus en Mystical and Magical. Muziek van Bob Marley en Funkstar Deluxe samen met Sun is Shining. Die komt eraan, maar eerst Deep Purple. Dit is Woman from Tokyo.

De muziek van nu draaien we natuurlijk hier ook bij Ozone 8.0. En dit is natuurlijk ook een artiest van nu. Olivia Dean was dit en So Easy to Fall in Love. Straks gaan we terug naar 1999 toen Agda Dominic al bezig was. En dit is een hit van toen, Schoolplein. Die komt eraan, ook de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Reaper kan allebei, ja. Goed, maar eerst gaan wij naar 1984 met deze klassieker natuurlijk van Vorger. Hier is I Want to Know What

de Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. En zometeen na 9 uur zijn we terug met Goedemorgen Zondag. En dan gaan we de top 40 onder andere terug naar 1989. En nog veel meer muziek natuurlijk hierboven zeg. Blijf er lekker bij. Ik heb nu voor je Tom O'Dell. Another Love. Tot zo.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Labeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Labeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Labeek te worden. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekelen een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical het eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Op zondag 14 juni organiseert IVN Labeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek-en-Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen, zondag.
4: Mark

dames en heren, wel met goedemorgen zonder daar luisteren we steeds naar. Dit was Albert Hammond en de Free Electric Band. Nou, een tijdje geleden had in 2022 had Jan Biggel daar nog een cover van gemaakt met een andere tekst. Hak jou maar nooit gekend op deze melodie. Dat even geheel terzijde, want dat is natuurlijk niet wat we hier draaien bij OSR. Wat we wel gaan draaien is iets van de top 40, want we gaan nu terug naar 10 juni 1989.

Nummer 3 stond toen Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Op nummer 2 Queen, I Want It All. En absoluut de nummer 1 dat 10 juni 1989 was voor De La Soul en Me, Myself and I. En we gaan natuurlijk alle drie naar deze luisteren.

heerlijke klassieker. Hè? Dat stond op 10 juni 1989 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De La Soul and Me, Myself and I. Muziek van Duran Duran komt eraan. Hungry Like the Wolf. Ook The Beatles met Michelle. Maar eerst, ja, over een kleine week begint het WK natuurlijk. In Amerika, Canada en Mexico. Als ik het goed uit mijn hoofd heb. En er is een titelsong van gekomen. En die is dit jaar van Shakira en Burna Boy. Dit is

Een van de vele mooie klassiekers van de Beatles in 1965 was dit. Brooke Fraser, die komt eraan, Something in the Water. Nou, ik weet niet wat er in het water zit, maar in ieder geval muzikaal. Want nu gaan wij naar 2003, naar Soulvation. Grote hit, Reset Your Brain.

Afgelopen mei verkochten ze maar liefst 10 keer het Gelderdoom in Arnhem uit met hun show. Suzanne en Freek waren dit en Weg van Jou. Ja, we gaan zeker nog niet weg. Blijf gewoon lekker luisteren in de OSR, want ik heb muziek voor je van de Rhythmix. En There Must Be an Angel, maar eerst de Mavericks. We gaan even lekker op de dans doen. Dit is All You Ever Do Is Bring Me Down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beekendonk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Het concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beekendonk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oud-dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
2: Hans van Erp.
4: Vinylstudio 45.
5: Vinylstudio 45.

En zo lekker klinken die platen uit de jaren 60 bij OSR 920. Als nieuw nog helemaal deze van Johnny Layton en Johnny Remember Me. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zondag, de vinylaflevering. Dank aan Mark Peters voor zijn digitale deelname aan deze ochtend bij OSR 920. En wij gaan lekker vinyl draaien. Tot aan 6 uur vanavond. Hier hebben we London Beat.

De Stills Young Band van de gelijknamige album Long May You Run. Dit nummer dat was een ode aan Neil Young's eerste auto die hij de bijnaam Moord gaf. En dat was een lijkwagen, een Buick Roadmaster uit 1962. En die begaf het, want de versnellingbak die miste opgegeven met een tandje. En hij stopte ermee, de oude auto van Neil Young. En hij was toenertijd onderweg vanuit Ontario, Canada, naar Los Angeles, waar hij op een gegeven moment dus Stephen Stills zou ontmoeten om Buffalo Springfield op te richten. Het mooie verhaal achter Long May You Run deed je dus uiteindelijk niet.

Het was ergens halfweg de jaren 70 dat deze mooie plaat van Eddie Howell uitkwam. Lekker stoer plaatje vind ik dat. The Man from Manhattan. Zo. En dit is een beetje Volendams trots ook. Volgens mij komen ze ook uit die hoek. The Buffoons en Sister Theresa.

Love Don't Live Here Anymore. Rolls Royce op OSR 920 op onze zondagochtend. Waarbij we heerlijk ouderwets vinyl draaien. En deze was er dus ook eentje van. Mooie single uit 1978. Love Don't Live Here Anymore. We gaan verder terug in de tijd. En op 15 augustus 1969 was er een meisje dat optrad op de eerste dag van het festival Woodstock in Amerika. Zo beroemd. En het regende toen zij optrad. En voorafgaand aan haar optreden, het publiek ging helemaal uit het dak toen het zo hard regende en het was donker. Iedereen stak kaarsjes aan en dat had zo'n impact op deze dame, Melanie genaamd, dat zij daar een schitterend liedje over schreef. En dat werd Lay Down, Candles in the Rain.

Het heerlijke, warme Motown-geluid van ene meneer Marvin Gaye. Een van zijn vele mooie singeltjes was dit, Sexual Healing. En daarvoor Candles in the Rain met Melanie Safka. En natuurlijk de mooie vocale band erachter. En misschien herinneren we ons allemaal nog die mooie tv-optreden hier in Nederland. Het publiek, meestal oudere mensen, die zaten beduust te kijken van wat is dat nou toch weer? Dat meisje dat staat daar zo lekker te zingen. Het was geweldig natuurlijk. Ja, goed, dit is Whitney Houston.

Peter and Gordon and Woman. Zo, dat slot vind ik dan weer lekker hoor. Al die toeters en bellen horen erbij met die mooie oude platen van weleer hier op OZF 920. Ja, dat waren zo'n beetje de rustige nummers. Ik hoop dat iedereen zijn broodje inmiddels al in de keel heeft gekregen en de koffie alweer gehad heeft. Dus als je je kopje vasthoudt en op dit moment dit hoort, dan weet je dat er iets heftig komt en dat je je kopje gewoon rustig neer kunt zetten en eventueel de voetjes van de vloer halen. Dit is Rainbow en Long Live the Rock and Roll.

Dit is een best wel een triest liedje, gezongen door Graham Nash. En dat, daarvoor moeten we precies vandaag, 7 juni 1970, dus 56 jaar terug in de tijd gaan. Want op die dag traden Crosby, Stills, Nash en Young op in Fillmore East in New York. En de dag daarvoor, hij was getrouwd met, of in ieder geval ging samen met Joni Mitchell. En de dag daarvoor hadden ze besloten om uit elkaar te gaan. En dat deed hem een beetje pijn dat hij die avond dit nummer, Simple Man, schreef. En de dag erop, dus vandaag, 56 jaar geleden, allemaal een keertje voor de eerste keer zong en live voor het publiek. Wat ook nog eens een keertje helemaal live uitgezonden werd op een of andere radiostation. Goed, we hebben hier nu die hele mooie nog een keertje van Cat Stevens. Dit is Lady Darbanville.

Claire. Oh, Claire. Gilbert O'Sullivan. En Claire, dat was het dochtertje van zijn manager. En hij paste wel eens op dat meisje. Dus daar heeft hij een liedje over geschreven. Goed, we gaan gezellig met deze mooie instrumentaaltje. Van de film, een van de films uit van de Gendarmes. Van Louis de Funès. Van heel lang geleden. Dus ja, we gaan naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we lekker terug. Met een hele mooie plaat van Johnny en Cher. Ja, tot

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. De Laarbeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openen verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beekendonk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Het concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beekendonk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oude dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

Stevie Nicks met Rooms on Fire. Mooie single die staat op het album The Other Side of the Mirror. Die Stevie Nicks opnam in een periode dat ze even afscheid had genomen van Fleetwood Mac in 1989. En daarna is ze toch weer met hun samen gaan werken. Want af en toe dan was het nodig alleen al om de centjes binnen te harken natuurlijk. Van harte welkom. En bij het laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Ja, daar zijn we in beland op de zondagochtend bij OZ 920. En daarvoor hadden we nog Sonny en Cher als beginner voor dit uur. En I Got You Babe. Nou, we gaan ze weer draaien. Nog een uur lang in Goedemorgen Zondag. Dit is een oudje dat we nog kennen van Show Wadi Wadi uit de jaren 70. Maar dit is het origineel.

Somebody's Watching Me van Rockwell. En die Rockwell, dat is niemand minder dan Kennedy Gordy. En dat is de zoon van Motown-oprichter Barry Gordon. En deze Kennedy, die schreef dat nummer en hij nam een demo op. Maar de vader, Barry Gordon, had niet veel vertrouwen in zijn zoon als artiest. Maar toen hij dit Somebody's Watching Me hoorde, wist hij dat het een hit zou worden. En stemde hij er mee in om het uit te brengen. En Michael Jackson, die maakte ook mee succes van dit nummer. Want hij was als achtergrondzanger actief. Hier is September, Little Sister.

zal ze best wel mooi gestaan hebben. Al die leuke dingetjes erop haar hoofd, zoals zij bezingt in All Around My Head. Heerlijke Engelse folkmuziek. Lekkere folklore, als het ware. 1975 was dat. Nou, even kijken. Wat zullen we gaan doen? Zullen we nog eens een brokje stevige rockmuziek doen? Ja? Doen we dadelijk lekker oudje nog een keer. Dit is Asia en Heat of the Moment.

Een van die lekkere oude platen die zo lekker klinken hier op OZN 920. Letter Maria van R.B. Graves. En daarvoor hadden wij dat stevige werk van Asia and the Heat of the Moment. Hebben we vandaag een heat? Even kijken. Nou, vandaag begon het allemaal wel een beetje grijs. Maar de middag die verloopt lekker droog hier in Brabant. Met een aangename temperatuur van circa de 20 graden. En naast bewolking zien we ook nog af en toe de zon. Dus dat is wel fijn. De westenwind is wel aanwezig en waait met een windkracht 3 of 4. En de avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind.

Hey Joe, Jimi Hendrix and an Experience. Het wordt als zijnde een origineeltje toegeschreven aan deze man, maar dat is het helemaal niet. Hij nam het op in 66 en in 67 werd het een ontzettende grote hit voor Jimi Hendrix. Maar voor het origineeltje en de geboorte van dit mooie liedje moeten we toch echt terug naar 1962. Want het is ooit geschreven door Nila Miller. En zij zegt dat heel het idee van dit mooie liedje, want toen heette het nog Baby Don't Go To Town, allemaal gestolen werd door een Roberts. En die nam dezelfde akkoorden en het vraag- en antwoordformaat op en vernoemde dat allemaal zo'n beetje naar Hey Joe. En dat hij registreerde deze titel toen op zijn naam. Dus plagiaat, hè, zeggen we dan. Maar wel een hele mooie hit geworden in het verleden. We genieten er nog altijd van. Zo. Dit is een mooi album van Chris de

van die vele mooie gouden ouders die we zo graag draaien hier op de zondag bij OSR 920. Het ouderwetse vinyl en het kraakt en het doet allemaal, maar het klinkt allemaal zo lekker. The Birds waren dit en hey Mr. Spaceman. Deze draai ik ook graag. En de muziek van Maarten Peters, dat heeft wel iets vind ik dan. Hij was de levenspartner van Margriet Huishuis. Dit is White Horses in the Snow.

Ja, als je het allemaal mooi zingt, dan zou het best wel eens The Closest Thing to Heaven kunnen zijn. Dit was The King Gang uit 84. Het zit erop, deze aflevering van Goedemorgen Zondag. Alle vier afleveringen gaan ze dan ook na 12 uur allemaal voorbij. Dus daarna hebben we OZR, het zondagmiddagcafé. En dan leg ik het draaien van het mooie vinyl allemaal in de vertrouwde handen van Berend Koenders, Ben Verriel en Leo de Blank. Dus ik wens je daar een hele fijne tijd mee nog overmiddag. Tot slot is hier Arin Cara.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. De coöperatieve stoomafblaaskapel viert haar 40-jarig jubileum. Dit buurtorkest, opgericht in april 1986 in Beekendonk, telt 22 muzikanten en nodigt iedereen uit voor een feestelijk koffieconcert. Het concert is op zondag 14 juni om 11 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beekendonk. Dirigent Piet Diender presenteert een gevarieerd muzikaal programma voor jong en oud. Ook oude dirigenten Hubert Geurts, Hanny Hendricks en Martin Wagemans dirigeren enkele nummers. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers, een praatje met de muzikanten en een tentoonstelling over de kapelgeschiedenis. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. In Beekendonk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrond, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl 45.

En zo gingen we naar de ochtend hier bij OSR 920 over naar het zo'n zondagmiddagcafé. Maar beste Hans, bedankt voor je radioshow. Ik hoop dat ik geen plaatjes van jou ga draaien. Ik heb het meeste werk van je gehoord, dus. Maar goed, je weet maar nooit. Hey, tot aan 6 uur de vinyl, zoals je dat gewend bent van ons. Goedemiddag.

tegenwoordig zie ik het niet meer zo vaak. Dat liedjes ter gelegenheid van een reclame uitgebracht worden. Dat bij deze wel. Wel een fris drankje. Jaren geleden gebeurde dat van Robin Gibb. En The First Time. En dan nu. Devil He Waters.

Onvergetelijke muziek van de Steely Band. Heerlijk. Deze Do It Again, OSR 920. Wat zondagmiddag gebeuren. Geen stralend zonnetje, maar ook geen, laten we zeggen, stormende regenbuien op dit moment. Maar je weet nooit natuurlijk. De radio gewoon aanlaten, dan komt het allemaal voorbij, die lekkere liedjes van Van Eel. Hier is Stan Sharp, You.

Zij begonnen destijds als de Young Rascals, maar dit waren ze al een grotere. The Rascals in dit geval. Dat is een goede titel van de plaat ook. People got to be free. De mensen moeten vrij zijn, natuurlijk. Maar ook wel een beetje braaf. Goed, tot zover mijn break weer voor deze zondagmiddag. Wat hebben we opstaan? Oh ja, deze. Jay and Americans. Ken je deze nog?

Ze waren nog steeds razend populair, deze Nederlanders. De Walkers. Taboe. En hadden ook een eigen publiek bij, dat is altijd gezellig. Een albumtrack. Hier is Fleetwood Mac. En de Chain gaan we draaien. Het begint een beetje ver weg, heb ik het indruk.

Muziek van Pete Townshend en Face to Face. OSR920, wil je meer weten? Check onze website osr920.nl. Bijvoorbeeld, je kan de vriend worden van ons mooie clubje. Alle info staat daar, osr920.nl. En je kan het meteen klik, klik, klik regelen. En dat is ook wel mooi natuurlijk.

Mooi, mooi, mooi. Iedereen kent die andere nummers van Versus Letters, maar deze Take Time to Know was ook een heerlijk werkje uit die jaren. De mooie jaren 60. En hier is Wild Cherry, de 70s.

Dat is echt zo'n Neil Young plaatje, wat hoor je aan de stem. Deze. Maar hij zal toch in Crosby, Stills, Nash & Young. En op het album Deja Vu, een van de meest verkochte Crosby, Stills, Nash & Young albums. Ja, daar staat hij op. En wat doen wij dan? Dan draaien we gewoon de B-kant van een singeltje van Almost Cut My Hair. Ook Crosby, Stills, Nash & Young. En dan nu, Soul Sister.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laarwijk een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Film Glamour in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in gala-thema arriveren. verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl 45.
5: Hear ye, hear ye. The coat's in session, the coat's in session. Now here come the judge, here come the judge.
6: Here come the judge.

Altijd lekker om iets met de Motown te beginnen, Tamla Motown in dit geval. Het werkje van de Shorty Long was hier in de regio heel veel vroeger. Een populaire plaat in de jukebox, of misschien hadden ze al een start gemaakt in een soort discotheek. Het zou kunnen zijn, want we hebben het wel over een beetje het eind jaren 60. Dus. En dan een liedje. Vaste verkering, maar dan moest de rechter zijn zegen overgeven. Maar dat was allemaal in orde. Guilty.

Muziek van Slyfox en Let's Get All The Way. Zo'n heerlijke powerplaat. Dan zit je er meteen helemaal in. Zondagmiddagcafé tot aan 6 uur. Met allemaal lekkere plaatjes. Zoals deze, Marvin Gaye.

Eerst was er de New Seekers en naderhand waren het gewoon de Seekers. I'll Never Find Another You. We hadden ook nog andere bekende liedjes, zoals Georgia Girl, ook een mooie geweest. En World of Our Own en The Carnival is Over. Dat waren allemaal heerlijke liedjes van de Seekers. Wellicht voor een andere keer. Je weet maar nooit, hier bij OSR 920. En dat is Status Quo.

Muziek uit de jaren 90, deze van Incognito en Don't You Worry About a Thing. Tja, de eerste die is al binnen, die straks om 2 uur zal optreden. Ik kijk even of wachten we op die andere. Nee, Ben Vriel, zometeen straks na 2 uur. En wie komt er nog meer? Leo de Blanc. Hier is Tom Jones.

Samenspel tussen Jennifer Warnes en Joe Cocker. Where We Belong. Volgens mij draait die een tijdje terug ook al. Uit de speelfilm of iets dergelijks komt die vandaan. Maar goed, we gaan door. Zoals deze bijvoorbeeld. Och, die is heerlijk.

muziek uit de zomer van 1991. The Army of Lovers en Crucified. Met een wonderschoon hoesje met twee wonderschone dames. En de derde, die zit er een beetje vreemd bij, maar is volgens mij ook helemaal geen dame. Oh, deze, ik zie het al, heeft een snorretje. Is een meneer. Maar ja, wat mij betreft had hij die niet opgehoeven. Maar goed, en we gaan door. Zoals met deze.

Hij had een hele mooie stem, deze Roger Whittaker. I don't believe in if anymore behoort tot een van zijn mega klassiekers. Je hoort het hier op OSR 920. Tot aan 6 uur de vinyl. Ben Veril gaat straks optreden. En dat wordt gevolgd door Leo de Blanc. En kijk wie daar binnenkomt. Leo de Blanc. Het is net of dat hij het hoorde.

0: Muziek van Rogella. Everybody's free and feel good. We hebben nog geen quintet gehad in de show van vandaag met de vinylplaatjes. Nou, we hebben er één klaartje staan. Sir Douglas Quintet, here's Mendocino.
1: Sir Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country. All the beautiful

Terug naar de jaren 70 met deze van Norman Greenbaum en The Spirit in the Sky. Mijn aandeel zit erop. Ben er graag volgende week zondag weer tussen 12 en 2. Fijne zondag met de heren zometeen. Bakken met vinyl staan achter mij. Het gaat allemaal voorbij komen. Mijn laatste is deze van Tina Turner.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer. In het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemel Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laabeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laabeek, mevrouw Ella Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laabeek te worden. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Ben van Riel.

0: wel een soort van keuzestress. Moeder of dochter, wat zullen we nou doen? Nou, doe maar allebei. Dan krijgen we de Judds. En dit was Why Not Me. Goedenavond. Goedenavond. Goedemiddag.
1: Ben van Riel.
0: Ja, ik hoorde een kraakje. Ik hoorde een kraakje over de microfoon. Ach, dat kan gebeuren. Hey, zondagmiddag. We zijn aan de gang tot een uur of zes.

destijds groot geworden bij de piratenzenders. Nou, het waren eigenlijk geen piratenzenders. Want ze deden niks illegaals. Nee, onder andere Veronica en Caroline hadden het over The Fortunes. You've got your troubles and I've got mine.

In de jaren 90 nog eens ooit overgedaan door Miss Tina Turner. Disco Inferno, maar dit was de versie van de Tramps uit 1977. Draai ik nog Queen en David Bowie en Under Pressure. Ouwe zeg, jouw vriendje op de radio. Zondagmiddag, het Zondagmiddagcafé. With a little luck. Paul McCartney and the Wings.

de jaren 60. Elvis Presley en Viva Las Vegas, Never Tear Us Apart. En dat deden we met In Excess. Tot het nieuws. Traffic Jam, Sailor.

0: Zondagmiddagcafé. Zondagmiddagcafé. OSR.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armenpres.

0: Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer. In het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Peelrand. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Laabeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laabeek, mevrouw Ellen-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laabeek te worden. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, zondagmiddagcafé.
2: Leo de Blanc.

toepasselijk plaatje. Deze zondagmiddag bij OSR 9-2-0. Je hoort de Creedence Clearwater Revival. Who'll Stop the Rain. Een beetje druilerige zondagmiddag in Beekendonk. Ben, dank voor het afgelopen uur. Het zou moeilijk worden om dat te overtreffen, maar goed. Het... We gaan terug naar 1974. Dit is Carl Douglas. We waren toen de tijd helemaal in de ban van de kung fu. En daarom heet het ook kung fu fighting.

Eddie Lennox en Dave Stewart, zij vormden samen de Eurythmics. En hij maakte in 1984 deze hit, Here Comes the Rain Again. Nog steeds toepasselijk voor vanmiddag trouwens. Uit de tijd dat ze nog geen ABBA heette, maar gewoon Anna Berni, Anna Fried en weet ik wat. Ring Ring.

Plaat uit een ver verleden. Buddy Holly hoorde je en Oh Boy uit 1957. Een paar jaar voordat hij zou verongelukken met een vliegtuig. En daarvoor Bjorn, Benny, Anna en Frida. Toen de tijd heette ze nog geen ABBA en het heette Ring Ring. Dit is Fisher Z. Ik heb het van The Worker. Ook dit is een hele mooie. Dit is Marlies.

Guinness Flint, zo heette het bandje. Zo'n plaatje uit 1971. Het heet When I'm Dead and Gone. En voor het 1981 de Fisher Z en Marlies. En nog meer leuke muziek zo uit het einde van de jaren 60, begin jaren 70. En dat is deze van Barry Ryan. We kennen hem natuurlijk allemaal van de grote hit Eloise. Daarna had hij nog een paar hitjes. Best wel redelijke hitjes. En eentje daarvan is deze. Dit is Kitsch.

Beleef het mee. Kom langs in het zondagmiddagcafé. OSR 920. Leo de Blanc.

De Engelse formatie UK. Hoe kan het ook anders? Rendezvous 602 hoorde je van het album Danger Money uit 1979. Daarvoor Barry Ryan uit 1970 met Kitsch. En dit is ook erg mooi. Dit is ook erg mooi. Stoto. Komt van het album The Seventh One. Dit is I Can't Stop Loving You.

Zonnetje is doorgebroken in Beekendonk. Beetje tenminste. Daarom draaien wij zonnige muziek OSR 920. Met José E. Los Reyes uit 1977. En het heette Lai Lola. Daarvoor Toto en het prachtige I Can't Stop Loving You. En dit is ook zo'n hele mooie. Roger Daltrey, die ging solo naar The Who. En maakte in 1973 dit prachtige nummer. Giving It All Away.

de Brooklyn Bronx & Queens Band. Afgekort tot BB&Q Band. Dit nummer uit 1981, het heette Starlet. En de oplettende luisteraar die heeft ongetwijfeld gehoord dat het eigenlijk het rondlopertje was uit de top 40 destijds dat Lex Harding presenteerde. Want Ad Bouwman had er een hele mooie rondloper van geknipt. Daarvoor hoorde je een beetje vals Roger Daltrey en Giving It All Away. En dit is ook zo'n mooi nummer. Van het album The Year of the Cat. Dit is Al Stewart met de gelijknamige single.

Meteen na 4 uur hoor je Ben. Ben zit helemaal in de startblokken. Marion is binnen. Gezelligheid alom. De crème de la crème van OSR 920 heeft zich verzameld vanmiddag. Hebben wind, regenbuien, onweersbuien, alles getrotseerd om erbij te zijn. Ik ben er straks na 5 uur nog een keer. Tot die tijd hoor je de Dire Straits. Bedankt voor het luisteren en tot straks.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu.

0: Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. De Labeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Maandagochtend aanstaande 8 juni om 9:30 overhandigen vrijwilligers van TGO Labeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Labeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Labeek te worden. Op zondag 14 juni organiseert IVN Labeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Filmklemmer in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten?
3: Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Ben van Riel.

0: Morrison samen met Dem. Anxiety, Here Comes the Night. Johnny Nash en Keep on Falling In and Out of Love.
1: Ben van Riel.
0: En dat valt een beetje onder de mooiste platen aller tijden. OSR 920. Tot dan 6 uur zijn we nog bij je met allemaal plaatjes vanaf vinyl. Dit is een verzoekje. Ik weet niet van wie, ik weet ook niet wat, maar het is een verzoekje in ieder geval. Jump for My Love. Pointer Sisters.

origineel van Chuck Berry. En dan praten we over de jaren 50. Dit was C'est la vie hier op OZR 920. LB Boogie had ook nog met Living Blues. Tijdje terug was dit een hele grote hit. Post Malone en Circles.

Oh, deze zondagmiddag even een rustpuntje. Alabama feels so right op OSR 920. Vinyl tot aan 6 uur, maar straks ook nog een uurtje. Leo de Blank, Meijers & Schurz.

uit de film Good Morning Vietnam. En daar werd het in gedraaid. The Game of Love met Wayne Fontana en de Mindbenders. The Shirts and Laugh and Walk Away. Op OSR 920. Jouw vriendje op de radio op deze zondagmiddag. Met nu REO Speedwagon. And Keep on Loving You.

Jim Kerr samen met de Simple Minds, de vriendjes en Promise You a Miracle nog steeds treden ze op. We draaien ook nog REO Speedwagon. I keep on loving you. Always there, 920. Oh, die man met die hele lage stem. Barry White. Never, never gonna give you up.

Rock and Roll van de Rolling Stones. En You Can Start Me Up. Cold as Ice zitten met Foreigner. Zo direct na het nieuws. Leo de Blank hier op OSR 920. Ga eruit met de gitaar. Ah, The Cult en Seashell Sanctuary. Fijne dag nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd,

0: Nederland blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Pielrond. Op zondag 14 juni organiseert IVN Laabeek een natuurwandeling door de Groene Long van Beek en Donk. Dit unieke, parkachtige en waterrijke gebied verbindt de Zuid-Willemsvaart en de Goorloop en herbergt een rijke biodiversiteit. Gidsen van IVN laten u genieten van grote bomen, bosplantsoen en de vele vogelsoorten die hier leven, zoals de ijsvogel en diverse spechten. De wandeling volgt deels het vernieuwde vogelnatuurpad met nieuwe, duurzame nestkasten. Er is aandacht voor de bijzondere waterhuishouding en zowel inheemse als uitheemse planten. De wandeling begint om 10 uur bij het parkpaviljoen in Beek en Donk. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekel een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Woensdag 8 juli aanstaande staat in het teken van Film Glamour in Beek en Donk. Om 6:30 s'avonds beleeft de film Groep 8 viert feest van Dalton Basisschool het Otterke haar grote première in het ontmoetingscentrum. De leerlingen van groep 8 die dit schooljaar in plaats van een musical een eigen film produceerden, zullen in galathema arriveren. Verwacht een feestelijke rode loper voor de jonge filmmakers. Dit speciale project belooft een onvergetelijke avond te worden voor afzwaaiende leerlingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Leo de Blanc.

is 8 minuten over 5. Je hoort de Babies en de Piece of the Action. Het laatste uur is begonnen van het OSR 920. Zondagmiddagcafé dat lekker vol zit. De sterke verhalen aan de bar, die doen de ronde. Het ene nog sterker dan het andere. Lekkere muziek hebben we vanmiddag. We hebben wat krakertjes, maar de muziek is er niet minder om. Dit zijn de Beatles van het witte album. Nummer dat werd geschreven door George Harrison en op gitaar Eric Clapton. Dit is While My Guitar Gently Weeps.

Fiction Factory uit 1983 en Feels Like Heaven hier op OSR 920. En we begonnen met While My Guitar Gently Weeps van de Beatles uit 1969 met het gitaarspel van Eric Clapton. Dit zijn de Pop Tops. Het nummer heet Mammy Blue.

Nederland.

Hoewel het plaatje in de film gebruikt werd Saturday Night Fever, was dit eigenlijk de basis van Saturday Night Fever. Want een jaar eerder was het al een hit voordat Saturday Night Fever überhaupt uitkwam. Want het was de basis voor de hele film. De Bee Gees namen het in 1976 op. Het werd uitgebracht en toen dachten ze, hey, dat is wel aardig om er een film van te maken. En die film die kwam en het heette uiteraard Saturday Night Fever. Je hoorde de Bee Gees en You Should Be Dancing. Daarvoor de Poptops en Mammy Blue. Lekker romantische muziek hier terwijl het zondagmiddagcafé zich vult. Iedereen gezellig in gesprek is, de bar open is en wij aan het bier hangen. Draaien wij Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile.

Alphaville, zo heette die band. Volgens mij kwamen ze uit Duitsland, 1984, Sounds Like a Melody. En daarvoor Steve Harley en Cockney Rebel uit 1975 met Make Me Smile. Steve Harley die in 2024 overleed helaas. We gaan verder met deze. Dit is het Nederlandse clubje. Een mannetje en een vrouwtje, een meneertje en een mannetje. Dit is Sundown, het heet One Morning in May. Hitje uit 1976, Petro. Moet jij kennen, stand op nummer 19.

Madness was dat uit 1980 en Embarrassment onder het kopje de ska-muziek. En daarvoor Sundown en One Morning in May uit 1976. Stengelse formatie Christy, 1970 en dit is Yellow River.

Oh, we zijn 920 met het zondagmiddagcafé. Het enige café waar de bezoekers inspraak hebben op de muziek. Je hoorde de George Baker Selection en het prachtige Midnight. Daarvoor uit 1970 Christie, Yellow River. Het verhaal over de Rijn die via Bas F. Nederland binnenstroomt. En dit is Phil Collins. De man is zo doof als een kwartel op het moment. Maar toen hoorde hij nog heel goed. Dit is In the Air Tonight.

Jefferson Airplane met liedzangeres Grace Slick. You hoorde Somebody Love, Somebody To Love. Een groot succes hadden ze natuurlijk te danken aan het Woodstock Festival. Eind jaren 60 in Amerika. Daarvoor Phil Collins en In The Air Tonight. Dit is John Lennon. John Lennon uit 1970, Instant Karma.

John Lennon uit 1970 en Instant Karma. Een plaatje dat in 1992 opnieuw uitgebracht werd. Want ja, zoals je waarschijnlijk weet, na de dood van John Lennon kwamen er heel veel oude plaatjes opnieuw uit. We naderen het nieuws van 6 uur zo'n klein beetje. En de allerlaatste voor mij vandaag is deze van de Rolling Stones. Het heet The Last Time. This Could Be The Last Time. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda.

0: tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. Twee ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Regio Break. Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum De Huiskamer wederom koken in De Huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij hij zowel culinaire tips deelde als zorgde voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep. Zij benadrukte het maatschappelijke belang van dergelijke projecten. De Laabeekse kunst- en tuinenroute vond plaats zaterdag 6 en zondag 7 juni. 13 tuinen openden verspreid over de 4 dorpskernen hun deuren. Na de recente droogte konden tuinliefhebbers hierop volop inspiratie opdoen. Tegelijkertijd openden 12 lokale kunstenaars hun ateliers. Schilders, beeldhouwers en hout- en metaalbewerkers toonden vol passie hun creaties. Veel geëxposeerde kunst was direct ter plaatse te koop. Zaterdagmiddag is aan de Wilhelminastraat in Boekelen een ongeval met vrijgekomen gevaarlijke stoffen gemeld. Tijdens werkzaamheden in een woning ontstond een gaslekkage dat een man per ongeluk een leiding had geraakt in de vloer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon de hoofdkraan dichtdraaien, waarmee het acute gevaar direct was geweken. Niemand raakte gewond. Maandagochtend aanstaande, 8 juni om 9:30, overhandigen vrijwilligers van TGO Laabeek, dat staat voor tijdelijke opvang asielzoekers, een petitie aan burgemeester Lian van der A. Dit vindt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beek en Donk. De communicatieadviseur van de gemeente van Laabeek, mevrouw Ella-Marie Martens, zal eveneens aanwezig zijn. De media is van harte welkom om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. Deze publieke actie belooft een essentieel moment voor de inwoners van Laabeek te worden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: OSR.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. De avond door.

0: Debbie Harry Blondie en Art of Glass of War is er 19-0. Jij hoort bij ons. Het is zomaar zondagavond geworden, net 6 uur.
1: Paul van Beek.

Dat ritme is op de een of andere manier meer dan meeslepend. Return of the Mac, you're the Mark Morrison. Op OSR 920. Goed begin is het halve werk. De zondagavond is net begonnen. En mag ik je vragen, hoe was je weekend?

1975, een aardig hit voor de Motors, Airport. Je hoort hem nooit meer op de radio, maar dat is juist het leuke van OSR 920. Je hoort de krenten uit de pap.

Een hele vrolijke meidengroep. Kennen jullie ze nog? Bananarama. Robert De Niro's Waiting, inderdaad, naar de beroemde acteur. Je zou maar zo bezongen worden door een paar prachtige, frisse dames. Hey, welkom bij de zondagavond van OSR 920. Dit is Bad Finger. No.

of hij nou onder de naam Dire Straits muziek maakt of onder zijn eigen naam. Mark Loffer klinkt als nooit tevoren. What It Is op OSR 920, waar de hits je de hele dag om de oren vliegen. Op zondagmiddag altijd vanaf vinyl. En op dit moment neem ik het gewoon weer op mijn manier over. En hebben we nog een mooie avond voor de boeg straks. Na achter Jorg Krijnen. Vanavond is Kees er weer. Dus dat belooft nog een mooie avond te worden. Ik heb 5000 Volts, Dance to Trance en ook nog popmuziek uit Nederland. Ja, natuurlijk. Wat hebben de mannen van Doe Maar hits gescoord? De ene na de andere in die tijd. Dit was een voorbeeld. Pa. Zo.

9020, want jij hoort bij ons. Ik neem je graag mee de zondagavond en even terugblikken op het afgelopen weekend. Dat doe je gewoon met de radio aan, even dat momentje voor jezelf. Nog even de boterhammen smeren. Doe je dat echt op zondagavond al? Nee, dat is aan mij niet vertrouwd. I'm on fire, dit is 5000 volts.

Ik vind de energie in dit nummer prachtig. Dance to Trance and the Power of American Natives. Zoek het maar na. Het is echt hun enige echte hit geweest. Hoewel het ook alweer een hele poos geleden is. Miss Montreal heeft een nieuwe plaat uit. Die hoor je zo meteen nog. En Tot die tijd. Een van mijn all-time favorieten. Zo'n liedje dat je gewoon een beetje doet meeslepen. Maar ja, als je dan toch in de auto zit, kun je misschien nog meezingen ook. The Rolling Stones brengen nieuw materiaal uit, maar we koesteren de oude hits. You can't always get what you want.

Ik heb ze nooit echt live gezien. Ik heb wel live registraties gezien. En ik heb begrepen dat ze altijd in dat land waar ze optreden een koor opzoeken die dit prachtige lied met ze mogen zingen. En ja, dat lijkt me toch wel een hele eer. You can't always get what you want op zondagavond richting 7 uur. Ik heb zometeen nog een uur voor je. Nemen we gerust even de tijd om het gezellig te maken. Nu de gloednieuwe single van Miss Montreal. Die heet Schuilen.

Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken.

0: Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Breek.
4: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in De Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
6: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture,

Smith. Wat heeft die man een prachtige stem. Ja, hij is wel een beetje vreemd, maar het past hem zo ontzettend goed. Stay With Me op de radio, vooraf gegaan door de Philadelphia International All-Stars. Dat is een hele mond vol. Let's Clean Up The Ghetto was in die tijd een hit. En ik moet eerlijk zeggen, als je dit liedje op een leuke dance classics party draait, dan wil dat nog wel, hoor. Dan vinden mensen dat over het algemeen hartstikke leuk. Kate Bush straks op de radio na Bert Herink.

What's Love Got To Do With It? Je hoorde Tina Turner. Een liedje waarmee ze eigenlijk de ommekeer maakte na het hele debacle met Ike en Tina. En dat iedereen haar toch het allerbeste in haar leven gunde. Gelukkig maar. Daarvoor nog The Man With The Child In His Eyes, Kate Bush en Bert Hering, Julie July. Popmuziek uit Nederland, daar mogen we best trots op zijn. Hé, zondagavond 07-06-20-26. En OSR 920 op je radio. Met nu tips. Give me a reason.

Ik was vroeger bevriend met een jongeman die was helemaal totaal los van Cheap Trick. En ik kende de muziek niet eens. Maar als je het vaker gaat horen, ga je het steeds meer waarderen. I want you to want me op OSR 920. Daarvoor Tips and Give Me a Reason. Liedje van een tijdje geleden. Ach, laat je maar gewoon lekker meeslepen met het gevoel van de zondagavond. Terugblikkend op het afgelopen weekend. Terwijl je de boterhammen voor de komende week alweer staat te smeren.

en Sam Fender en Olivia Dean. Nieuwe muziek op OSR 920, daar draaien we onze hand niet voor om. Heb je nou zelf een hele goede suggestie, een liedje waarvan je denkt van... hé, verdorie, ik hoor die nooit bij jullie op de radio. Ja, verras ons met jouw keus. Mail hem naar studio@osr920.nl. Ah, lekker. Hé, hey, dit is Matt Bianco. Whose Side Are You On? Dat was de grote hit. Yeah, yeah. Deed het ook wel leuk. En dit was een bescheiden liedje in de kantlijn. Have a

Someday Baby, Arl Burnside. Wat een mondvol en wat een fijne deun. Vanavond is Kees er met het platen ABC. Jorg Krijnen zo meteen nog op de radio. Met andere woorden, de zondagavond van OSR 920 zit gebeiteld met de beste hits. En als je nou nog een leuke suggestie hebt voor Jorg, kun je gewoon mailen. studio@osr920.nl. We nemen het vast en zeker mee. Ik heb The Doobie Brothers. Listen to the Music was de grootste, maar deze kwam er vlak achteraan. China Groove.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ostuinsa met het radionieuws op OSR 920. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger.

0: in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, Regio Breek.
3: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Een 31-jarige man uit Laarbeek heeft een aanzienlijk lichtere straf gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk. De rechtbank oordeelde dat een cruciale fout met bewijsmateriaal is gemaakt. Deze fout in de bewijsvoering had directe gevolgen voor de uiteindelijke strafmaat. Het ernstige verkeersongeval, eerder in Laarbeek, veroorzaakte diverse slachtoffers en forse schade. Door de gemaakte fout verlaagde de rechter de oorspronkelijk geëiste straf aanzienlijk. De precieze aard van de fout is niet nader toegelicht, maar de impact op de rechtsgang en het oordeel was significant. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 twee-ondereenkapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Breek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Jorg Krijnen.

is een heerlijke plaat om zo de zondagavond mee te beginnen. Maar het weer van de afgelopen dagen is niet zo shine, zeg maar. Weinig zonneschijn. As What hoorde je voorbij komen uit de jaren 90. En shine vandaag aan het begin dus van een nieuw uur de avond door. Ik ben er tot 10 uur vanavond. Ik heb een leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Teddy Swims. We gaan het plaatje draaien van Pato Banton. En ook John Parr gaat voorbij komen. Maar eerst muziek uit de jaren 90 van Aerosmith. Dit is Love in an Elevator.

muziek van Poco en The Rose of Cameron op deze zondagavond hier op OSR. En de volgende plaat komt uit de Nederlandse top 40, dames en heren. Dat is namelijk de nieuwste single van Teddy Swims. We luisteren naar Mr. Know-It-All.

In de jaren 80 onwijs populair deze single van John Parr. Je hoorde Saint Elmo's Fire. En daarvoor draaiden we nog een plaatje uit de jaren 90 van Pato Banton samen met UB40. Dat was de remake van de single Baby Come Back. En dan nu terug naar de jaren 60. Dat doen we met de Turtles. Hier is Happy Together.

Het prachtige strijkkwartet aan het einde van deze plaat, dat maakt het helemaal af. Hè? Elbow hoorde je en Magnificent. En daarvoor draaiden we nog de muziek van Frans Ferdinand, namelijk Take Me Out. Mark Amber, dat is de volgende die ik voor je ga draaien op deze zondagavond. Dit is Belong Together.

Misschien een wat minder bekend plaatje, deze van de Bee Gees. Maar wel leuk om hem hier op OSR terug te horen. Spirits Having Flown. En daarvoor draaiden we ook nog Undercover met Never Let Us Slip Away. En dan nu Santa Esmeralda op je radio. Dit is Don't Let Me Be Misunderstood.

Het is John Mayer op je radio en Perfectly Lonely. En met deze single komen we dan aan het einde van dit uur de avond door. Dat betekent dat we er even uit moeten voor het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik terug met nog veel meer leuke hits hier op de zondagavond. En de laatste plaat die ik voor je ga draaien, dat is er eentje van Joe Cocker. Hier is The Simple Things.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen.

0: Serbische Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Uitslagen van de nacompetitie amateurvoetbal brachten dit weekend beslissingen. Sparta 25 degradeert na een 4-1 nederlaag tegen Gestel naar de derde klasse. Een fikse domper voor hen. Goed nieuws voor ASV 33. Zij promoveerden naar de derde klasse dankzij een 0-2 overwinning op DOSL. Een knappe prestatie. Mariahout behoudt hun plek in de derde klasse na een spannende 2-3 zegen op DBS. Daarmee verzekeren zij zich van lijfsbehoud. Voor Bavels viel het doek. Na een 2-1 verlies tegen Constantia degradeert Bavels naar de vijfde klasse. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oya host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae- en ska-scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Een 31-jarige man uit Laarbeek heeft een aanzienlijk lichtere straf gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk. De rechtbank oordeelde dat een cruciale fout met bewijsmateriaal is gemaakt. Deze fout in de bewijsvoering had directe gevolgen voor de uiteindelijke strafmaat. Het ernstige verkeersongeval, eerder in Laarbeek, veroorzaakte diverse slachtoffers en forse schade. Door de gemaakte fout verlaagde de rechter de oorspronkelijk geëiste straf aanzienlijk. De precieze aard van de fout is niet nader toegelicht, maar de impact op de rechtsgang en het oordeel was significant. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: Omroep Pilrand, regiobreek.
4: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.

Het zijn de klokken van Delegation en Put a Little Love on Me. En die hoorde je aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond. Ik heb nog leuke hits voor je klaarstaan. Straks onder andere The Free. We gaan een plaatje draaien van Enrique Iglesias samen met Farruko. En ook René gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek uit de jaren 90 van Peter Andre. Dit is Mysterious Girl. Baby.

Het is een plaatje wat zo in het Pinksterweekend voorbij had kunnen komen. Natuurlijk tijdens Pinkster Rock, You're Free en Wishing Well. En daarvoor draaiden we ook nog muziek van Katie Madura. Misschien haar bekendste hitsingle ooit uitgebracht. Namelijk 9 Million Bicycles. En dan nu zomerse klanken op je radio, dames en heren. Dit is Enrique Iglesias samen met Farouk.

Een van die all-time klassiekers die je vaak hoort hier op OSR. America met A Horse With No Name. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek van René. Namelijk High Time He Went. En dat kwam dan weer uit de jaren 80. Tijd dan voor de muziek uit de jaren 90 van Tim Deluxe. Hier is It Just Won't Do.

Een klein succesje van een aantal jaar geleden. Van Charlie Puth samen met Meghan Trainor. Je hoorde Marvin Gaye. En daarvoor nog een groot succes uit de jaren 80 van Michael Ciambello. En we draaiden Maniac vandaag op de zondagavond.

Het zijn de klanken uit de jaren 90 die het vanavond de boventoon voeren. Misschien wel The Verve hoorde je een Bittersweet Symphony. En daarvoor draaiden we ook nog Alan Price samen met Georgie Fame. En dat ging dan weer over Rosetta. En dan nu de Isley Brothers. Hier is Behind a Painted Smile.

Graham Nash op je radio en Military Madness. En met die plaat komen we aan het einde van de avond door op deze zondagavond. En dat betekent dat er zometeen na tienen voor de laatste twee uurtjes van dit weekend tijd is voor het Platen ABC. Natuurlijk met Kees van Kooi. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag volgende week zaterdag weer voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. De laatste plaat voor vanavond is deze van Shakira. Haar nieuwste single uit de Nederlandse top 40. Hier is Zoo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met de laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland. Met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, het platen-ABC. Van
4: Kooi. Het is even over de klok van 10 uur op deze zondag en ik heet je van harte welkom. Zoals je hoort, doen we de deur weer netjes open van dat hele mooie archief van OSR 920. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt. Tot 12 uur. Lekker struinen in dat mooie archief van OSR 920. Tot 12 uur. Het platen ABC.

leerde hem zelf kennen via dit mooie singeltje, Hide and Seek, 1984. En je hoorde Howard Jones. 1983 begon hij met zijn solo carrière en treedt nog steeds op. En Human's Lip was zijn debuutalbum waar dit nummer ook op stond. En hij was zo bekend dat hij ook in Live Aid heeft gestaan in 1985 in het Wembley Stadion. En als je even de statistieken naleest, heeft hij maar liefst 10 platen gehad in de BBC Top 40, waarvan de 7 in de top 10 en wereldwijd maar liefst 15 hitnoteringen.

Het volgen? Nou, is helemaal niet zo spannend. Je gaat naar de website van OSR 920. En daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep ook nog eens een keer. Die actuele playlist van deze mooie wandeling in het platen-ABC. Oorspronkelijk geschreven voor Queen en Freddie Mercury heeft het ook gezongen. Maar het werd een grote hit door de solo-single van Brian May. Wat een geschreven nummer. Too Much Love Will Kill You.

nog steeds een groot wonder dat deze band nog steeds bestaat. En vanaf het begin konden ze elkaar eigenlijk niet velen. En het werd steeds meer erger. En er was ook een hele mooie documentaire te zien over AHA. En dan zie je ook dat ze elkaar in de studio en op toneel nog net een klein beetje kunnen verdragen. Maar daarbuiten, nee. Niet veel meer van over in ieder geval. Come on, come on.

dan zie ik alweer dat we heel langzaam toelopen naar het nieuws van 11 uur. Dat betekent dat wij hier een hele kleine rustpauze in lassen. En zometeen na 11 uur nog een uur lang dat lekkere struinen in dat mooie archief van OZA 920. Kortom, deel 2 van het Platen ABC. Tot zo!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op OSR 920. Bij een woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven

0: voorspelde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud. Maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska-scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, Regio Break.

0: like a rainbow.
1: Was een van haar grote hits. Ze zag er een beetje vreemd uit, maar goed, dat maakte de muziek niet minder. True Colors, Cyndi Lauper. En ze heeft trouwens ook nog gezongen tijdens dat hele grote festival. De val van de muur van Roger Waters.

grote fan van Fleetwood Mac, heb ik misschien wel wat leuk nieuws voor je. En de laatste samenwerking tussen Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood heeft ertoe geleid dat ook Stevie Nicks zei van, nou, het lijkt me wel weer leuk om gewoon weer met z'n allen de studio in te duiken. En als het mee zit, komt er waarschijnlijk aan het eind van het jaar een nieuwe CD. We zijn benieuwd.

Turn Back the Clock van Johnny Hate Jazz. We gaan ook inderdaad terug naar 1980. Toen kwam Genesis namelijk uit met een album genaamd Duke. En blijkt ook een van de meest succesvolle albums te zijn. Phil Collins, heel veel aanwezig. Maar het nummer wat je nu hoort werd eigenlijk geschreven door Mark Rutherford. Het gaat over een man die zo geobsedeerd is door tv, dat hij denkt dat al die mensen op tv zijn vrienden zijn.

Je hoort het singlesnieuwtje heel veel meer. De Players Association, ze komen uit Amerika en werden in 1977 zomaar bij elkaar geroepen. Ze bestonden uit 15 studiomuzikanten en hebben ook heel veel meegespeeld op bekende discoalbums. En een van de misschien bekendste is Michael Brecker. En die ken je later van Steely Dan.

En met deze leuke van Yellow neem ik afscheid van je voor deze zondag. Ik dank jullie hier voor je aanwezigheid en thuis voor het meewandelen tijdens de 2 uur durende platen ABC op OZ920. De deur gaat een week dicht en volgende week zondag om 10 uur gaat hij weer wagenwijd open. Maak er een hele mooie week van en tot volgende week zondag. Bye!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'Smiddags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Uitslagen van de nacompetitie amateurvoetbal brachten dit weekend beslissingen. Sparta 25 degradeert na een 4-1 nederlaag tegen Gestel naar de derde klasse. Een fikse domper voor hen. Goed nieuws voor ASV 33. Zij promoveerden naar de derde klasse dankzij een 0-2 overwinning op DOSL. Een knappe prestatie. Maria Hout behoudt hun plek in de derde klasse na een spannende 2-3 zege op DBS. Daarmee verzekeren zij zich van lijfsbehoud. Voor Bavels viel het doek. Na een 2-1 verlies tegen Constantia degradeert Bavels naar de vijfde klasse. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in De Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland, met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Uitslagen van de nacompetitie amateurvoetbal brachten dit weekend beslissingen. Sparta 25 degradeert na een 4-1 nederlaag tegen Gestel naar de derde klasse. Een fikse domper voor hen. Goed nieuws voor ASV 33. Zij promoveerden naar de derde klasse dankzij een 0-2 overwinning op DOSL. Een knappe prestatie. Maria Hout behoudt hun plek in de derde klasse na een spannende 2-3 zege op DBS. Daarmee verzekeren zij zich van lijfsbehoud. Voor Bavels viel het doek. Na een 2-1 verlies tegen Constantia degradeert Bavels naar de vijfde klasse. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland. Met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken. Geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingen.

0: Meer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek.